0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992. We zitten in mei 92. PSV wordt landskampioen voetbal in Nederland. En Ajax wint de UEFA Cup door over twee finale wedstrijden het Italiaanse Torino FC te verslaan. Juni. Rusland en de Verenigde Staten tekenen een akkoord over de vermindering van een aantal wapens, het zogenaamde START-2-verdrag. En het in allerijl opgetrommelde Denemarken, vervanger van het geboycotte Joegoslavië, wint in Stockholm het EK voetbal door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan. Juli. Vaclav Havel neemt ontslag als president van Tsjechoslowakije. De Olympische Zomerspelen 1992 openen in Barcelona. En Miguel Indurain wint de 79e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de tweede eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Oktober. Een vliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al stort neer in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer en boort zich in twee flats. De Bijlmerramp kost 43 mensen het leven. November. Bill Clinton verslaat George Bush in de presidentsverkiezingen in de VS. En een treinongeluk bij Hoofddorp kost 5 mensen het leven. 33 mensen raken gewond. December. De Griekse olietanker Aegean Sea loopt onderweg naar La Coruña in Spanje tijdens een storm aan de grond en verliest veel van de 80.000 ton olie aan boord. En op het vliegveld van Faro in Portugal stort een DC-10 van Martinair neer. 56 mensen komen om.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met live blogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jonge kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Juni. De Amerikaanse president Bill Clinton beveelt een raketaanval op het Iraakse hoofdkwartier van de inlichtingendienst in het district Al-Mansour in Bagdad als vergelding voor de moordpoging op voormalig Amerikaans president George Bush tijdens diens bezoek aan Kuwait in april. Juli. John Demjanjuk, de vermeende beul van Treblinka, wordt vrijgesproken door het Israëlische Hoge Rechtshof. En koning Boudewijn van België overlijdt aan een hartstilstand in zijn buitenverblijf in Motril, in Spanje. Oktober. RTL 5 begint met uitzendingen. RTL 5 is de tweede zender van de RTL-groep die zich op Nederland richt. Nadat minister Mai Weggen een carpoolstrook langs de A1 in gebruik heeft gesteld, laat een van haar voorgangers, Tjerk Westerterp, zich als automobilist zonder passagiers bekeuren om een proefproces uit te lokken. December. ID Software brengt het 3D-videospel Doom

0: Same day I want the dress for wedding, same day where I want married, what happened? He's go married another girl. Where he's married another girl, I am very, very sad. I can't walk, like cut at my legs. How he's married different lady, I no believe. After 1 month, I am sent up in balcony, some bomb come for my eyes. My eyes gone.
1: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Frank van der Klucht. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met live blogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de soestwetering en de zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989. In 1989 begint het Oostblok uiteen te vallen. In Polen worden in augustus vrije senaatsverkiezingen gehouden na succesvolle onderhandelingen die in februari begonnen waren, waar de arbeiderspartij Solidarność als grote overwinnaar uit naar voren komt. Historisch, want de Sovjet-Unie, onder Gorbachev, grijpt voor het eerst niet in. In andere communistische landen in Centraal- en Oost-Europa, de DDR, Tsjechoslowakije, Hongarije en Bulgarije, staan de communistische regimes vervolgens hun voorrechten af. Symbolisch is de val van de Berlijnse muur. Vanaf 6 oktober laat de DDR zijn burgers vrijelijk naar West-Duitsland reizen. En op 9 november worden 's avonds onder luid gejuich de poorten in de muur opengezet, met direct een grote toestroom naar West-Berlijn als gevolg. Alleen in Roemenië is de machtsovername gewelddadig. Demonstraties worden bloedig neergeslagen, maar uiteindelijk weet men het regime van Nicolae Ceaușescu ten val te brengen. Op 25 december wordt Ceaușescu en zijn vrouw geëxecuteerd. Januari. De Nederlandse PTT wordt geprivatiseerd. En in Nederland wordt het btw-tarief verlaagd van 20 naar 18,5%. In België wordt oud-premier Paul van den Boeijmans ontvoerd. En George Bush wordt beëdigd als 41ste president van de Verenigde Staten. Februari. Het satellietnetwerk Sky van Rupert Murdoch, dat 25 miljoen pond kost, wordt gelanceerd in Europa. De Nederlandse banken NMB, het latere ING, en de Postbank kondigen een fusie aan. De vorige maand ontvoerde Belgische oud-premier Paul van den Boeijmans wordt vrijgelaten. De Iraanse Ayatollah Khomeini spreekt in een fatwa het doodvonnis uit tegen de schrijver Salman Rushdie vanwege diens boek De Duivelsversie.

te midden in de Vlaanders. Weggestoken tussen de sperrebossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schoenen woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Als de tumor niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chavis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorn Geverbaai. En zo biert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een wele. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei, wijfeken. Tja, gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt. Hey, schoenwijfeken, gepittige heren, zie. Laat ik je zien hoe gerne dat ga maar zien. Hey, schoenwijfeken, gepittige heren, zie.

en zo goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn toddergaf, schettig hij zei, met haar gat.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Boeren voerden gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelden zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractoren naar het gemeentehuis. Die actie is halverwege de avond afgeblazen. Xavier Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands elftal in 48 jaar. De Oostenrijker Ernst Happel was in 78 de laatste die Oranje naar de tweede plek op het WK leidde. Eerder stonden 12 Engelsen, 2 Schotten en 4 Oostenrijkers, Roemeen en een Duitser voor de groep. Xavi is de eerste Spaanse bondscoach ooit. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en 2 jonge kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door hun leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaarde hopen sneeuw die soms meters hoog zijn. Terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend winters weer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes. En de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. De muziek uit 1978. De album top 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3. City to City van Gary Rafferty op 2. En Saturday Night Fever op nummer 1.

0: diferente, nunca nooit vriends.
1: Los gezelligitos, donde está genitos? Oh, Costa del Sos. Los gezelligitos, donde está genitos? Oh, Costa del Sos.
2: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Boeren voerden gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelden zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractoren naar het gemeentehuis. Die actie is halverwege de avond afgeblazen. Xavier Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands elftal in 48 jaar. De Oostenrijker Ernst Happel was in 78 de laatste die Oranje naar de tweede plek op het WK leidde. Eerder stonden 12 Engelsen, 2 Schotten en 4 Oostenrijkers, Roemeen en een Duitser voor de groep. Xavier is de eerste Spaanse bondscoach ooit. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en 2 jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staat een file op dit vroege uur op de donderdagochtend. En dat is op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Er is een ongeluk gebeurd tussen Den Hoorn en Rijswijk, Plasboer-Polder. Er zijn 2 rijstroken dicht. Er staat 3 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Januari. Vanaf 1 december 1978 zijn grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen van Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd vanwege metershoge sneeuwduinen. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzel en sneeuw zal er nog lang sprake zijn van maatschappij ontwrichtende weersomstandigheden. De Sjah van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische staat, geleid door Ayatollah Khomeini. Maart. Een ongeluk in de nucleaire reactor in Three Mile Island. Het ernstigste ongeval met civiel gebruik van kernenergie tot de explosie in Tsjernobyl. Saturday Night Fever, John Travolta, Bee Gees, noem maar op. In 1979 begon de disco-hype.
2: Met deze swingende muziek presenteerden zich in Utrecht en Rotterdam een groot aantal prominenten uit de Amerikaanse disco-wereld. Daaronder een groep dansers die goed naar John Travolta en zijn stijl hebben gekeken. Een hele reeks zangers en zangeressen die in Amerika bijzonder bekend zijn, verscheen in de 4 uur durende show op de planken. En heel vaak werd het publiek gegrepen door het ritme.
1: April. Ondanks wereldwijde protesten wordt de in 1978 afgezette Pakistanse ex-president en ex-premier Ali Bhutto door het militaire bewind geëxecuteerd door ophanging. Mei. De conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt de nieuwe premier. Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenen te Wenen het SALT-II-verdrag ter beperking van het aantal kernwapens.
3: Home of greatest legends, Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gepensioneerden bij fondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden verhoging tegemoet zien. PFZW en BPF Bouw verwachten een plus van 0,6%. PMT gaat uit van 0,5%. Definitieve cijfers volgen op basis van de stand eind september. Voor het eerst in bijna 16 jaar tijd staan in de VS 3 executies op 1 dag gepland. Alabama, Oklahoma en Tennessee voeren vandaag een dodelijke injectie uit bij 3 mannen veroordeeld voor moord. Anthony Darrell Hines kreeg zijn doodstraf al in 1986 opgelegd, Jerry Williams pas in 2024. We voerden gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelde zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractoren naar het gemeentehuis. Die actie is halverwege de avond afgeblazen. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands elftal in 48 jaar. De Oostenrijker Ernst Happel was in 78 de laatste die Oranje naar de tweede plek op het WK leidde. Eerder stonden 12 Engelsen, 2 Schotten en 4 Oostenrijkers, een Roemeen en een Duitser voor de groep. Xavi is de eerste Spaanse bondscoach ooit. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gepensioneerden bij fondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden verhoging tegemoet zien. PFZW en BPF Bouw verwachten een plus van 0,6%. PMT gaat uit van 0,5%. Definitieve cijfers volgen op basis van de stand eind september. Voor het eerst in bijna 16 jaar tijd staan in de VS 3 executies op 1 dag gepland. Alabama, Oklahoma en Tennessee voeren vandaag een dodelijke injectie uit bij 3 mannen veroordeeld voor moord. Anthony Darrell Hines kreeg zijn doodstraf al in 1986 opgelegd, Jerry Williams pas in 2024. We voerden gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelde zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractoren naar het gemeentehuis. Die actie is halverwege de avond afgeblazen. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands elftal in 48 jaar. De Oostenrijker Ernst Happel was in 78 de laatste die Oranje naar de tweede plek op het WK leidde. Eerder stonden 12 Engelsen, 2 Schotten en 4 Oostenrijkers, een Roemeen en een Duitser voor de groep. Xavi is de eerste Spaanse bondscoach ooit. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig tot niets aan de hand deze donderdagochtend. Wat wel opvalt is de A2 Utrecht richting Den Haag. Daar is de verbindingsweg vanuit de A10 naar Den Haag dicht door een autobrand. En de A15 Europoort richting Rotterdam. Voor Rozenburg staat een auto met pech. Er staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. In maart wordt een gijzelingspoging op koningin Juliana verijdeld. En minister Jan Pronk wordt na een autobotsing nabij Nunspeet aangehouden in verband met het rijden onder invloed. Tietjin wint in Stockholm het Eurovisie Songfestival met Dingedong. Tot op heden is er daarna nooit meer een Nederlandse winnaar geweest. En in Amsterdam komt het tot massale vechtpartijen bij de ontruiming van de Nieuwmarkt. Buurtbewoners en actievoerders verzetten zich met geweld tegen de aanleg van een metrolijn. April. In Rotterdam wordt Bastiaan Hartman tijdens zijn werk als taxichauffeur vermoord. Het leidt tot veel commotie in de taxiwereld. Start van de burgeroorlog in Libanon die tot 1990 heeft geduurd. En het hotelschip Prinses Irene brandt af in Keulen. Het schip met patiënten van de Zonnebloem aan boord vergaat en 22 mensen komen om. Ook in april de allerlaatste aflevering van de populaire televisieserie Swiebertje wordt uitgezonden. Prinses Christina verlooft zich met Jorge Guillermo.
2: Daar, in de stukzaal van het paleis, kwamen ze oog in oog te staan met de twee verstekelingen. De nu 28-jarige prinses Christina en een jonge man die, zoals even later zou blijken, sedert kort de verloofde is van de prinses.
3: Het is voor mijn man en mij met grote vreugde dat we vandaag de verloving van onze dochter Christina aankondigen met de heer George Guillermo. We hebben heel veel vertrouwen dat het een heel gelukkig huwelijk zal worden.
1: En hoe zat het met de muziek in 1975? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nana's Book of Songs van Nana Mouskouri. Nummer 2 Het gebeurde in het Westen van Ennio Morricone. En nummer 1 Vroeger of Later van Robert Long.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is buiten werking gesteld om voorraden aan te vullen. De overheid hoopt het systeem vanavond te herstellen. Inwoners worden opgeroepen zuinig te zijn met water. Het eiland heeft geen natuurlijke zoetwaterbronnen en is daardoor kwetsbaar voor droogte. In 2009, 2013, 2015, 2016 en 2021 ontstonden eerder soortgelijke problemen. Een jury in Chicago heeft Boeing veroordeeld tot betalen van 29 miljoen dollar aan de nabestaanden van de slachtoffers van de Boeing 737 MAX crash in 2019. Een rechtbankwoordvoerder maakte deze uitspraak woensdag bekend. Het gaat omgerekend ongeveer om 25 miljoen euro aan schadevergoeding. Gepensioneerden bij fondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden verhoging tegemoet zien. PFZW en BPF Bouw verwachten een plus van 0,6%. PMT gaat uit van 0,5%. Definitieve cijfers volgen op basis van de stand eind september. Voor het eerst in bijna 16 jaar tijd staan in de VS 3 executies op 1 dag gepland. Alabama, Oklahoma en Tennessee voeren vandaag een dodelijke injectie uit bij 3 mannen veroordeeld voor moord. Anthony Darrell Hines kreeg zijn doodstraf al in 1986 opgelegd. Jerry Williams pas in 2024. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand deze donderdagochtend op de weg. Een korte file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Voor knop Koenplein 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. Die staat op de oprit bij Amsterdam Tuindorp. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De film Kramer vs. Kramer van Robert Benton krijgt bij de Oscar-uitreikingen in Hollywood de prijzen. Tot beste buitenlandse film wordt Der Blechtrommel van Volker Schöndorff gekozen. Koningin Juliana doet afstand van de troon ten gunste van haar oudste dochter Beatrix. De inauguratie van Beatrix als koningin der Nederlanden gaat gepaard met grote krakersrellen. Mei. Ska wordt een populaire muzieksoort. De bekendste vertegenwoordigers zijn de groepen Madness, The Specials en The Selector. In het stads- en streekvervoer wordt de strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. De Franse president Valéry Giscard d'Estaing is de eerste westerse leider die na de Russische inval in Afghanistan een ontmoeting heeft met de Sovjetleider Leonid Brezhnev in de omgeving van Warschau. Juni. CNN, de Amerikaanse nieuwszender, wordt opgericht door Ted Turner. 1980 en we zitten in de zomer, in juli. De Russische partijleider en president Leonid Brezhnev opent de Olympische Spelen van Moskou. Van 146 ledenlanden van het IOC doen er slechts 81 mee. De Nederlandse marathonloper Gerard Nijboer wint zilver. Na 5 keer tweede te zijn geworden wint Joop Zoetemelk, als tweede Nederlander in de geschiedenis, de Ronde van Frankrijk. Ook de tweede plaats is voor een Nederlander, Henny Kuiper. September. De Gotthardtunnel wordt voor auto's geopend en is 17 kilometer lang. Oktober. Het CDA is geboren. Een fusievergadering in Den Haag leidt tot het ontstaan van het CDA uit de politieke partijen ARP, CAU en KVP. November. De voormalig filmacteur Ronald Reagan krijgt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen 51% van de stemmen tegen 41% van de stemmen van de zittende president Jimmy Carter. Meer dan 4000 mensen vinden de dood en 120.000 mensen worden dakloos na een zware aardbeving in Napels in Zuid-Italië. Kou, sneeuw en regen bemoedigen het reddingswerk en de zorg voor de getroffenen. December. Muzikant John Lennon wordt in New York vermoord door Mark Chapman. 1980 is ook het jaar waarin 3M de gele post-it-velletjes op de markt brengt.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt 120 uur taakstraf voor racistische, opruiende en bedreigende berichten in de Telegram-groep Het Kantelpunt. Hij plaatste 9 maanden lang dagelijks extreme teksten en riep op tot geweld tegen journalisten, politici en politieagenten. De verdachte stuurde excuusbrieven aan Henry Bontebal en Caroline van der Plas en ziet af van hoge beroep. Nog nooit golden er zoveel sproeiverboden in Nederland vanwege de droogte. Er zijn zo'n 50 tot 80 waarschuwingen, boetes en processen verbaal uitgedeeld voor overtredingen van particulieren tot bedrijven. De Unie van Waterschappen meldt meer overtredingen dan vorig jaar, met vooral waarschuwingen en tientallen boetes en processen verbalen tot gevolg. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is buiten werking gesteld om voorraden aan te vullen. De overheid hoopt het systeem vanavond te herstellen. Inwoners worden opgeroepen zuinig te zijn met water. Het eiland heeft geen natuurlijke zoetwaterbronnen en is daardoor kwetsbaar voor droogte. In 2009, 2013, 2015, 2016 en 2021 ontstonden eerder soortgelijke problemen. Een jury in Chicago heeft Boeing veroordeeld tot betalen van $29 miljoen aan de nabestaanden van de slachtoffers van de Boeing 737 Max crash in 2019. Een rechtbankwoordvoerder maakte deze uitspraak woensdag bekend. Het gaat omgerekend ongeveer om €25 miljoen aan schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig aan de hand op dit moment op de wegen, maar een paar bijzonderheden. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoefvliet staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je daar 5 minuten en er staat zo'n 5 kilometer file. De A8 Zaanstad richting Amsterdam voor het Koenplein 6 kilometer file, ook met 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech op de verbindingsweg bij de A10. En de A27 Utrecht richting Almere bij Huizen 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. En we zitten in de zomer van 1984. In Rotterdam wordt voor de eerste keer het zomercarnaval gehouden. Het groeit uit tot een waar spektakel nu. November. Abortus wordt gelegaliseerd in Nederland door middel van de aanname van de wet afbreking zwangerschap en het besluit afbreking zwangerschap. De film A Nightmare on Elm Street verschijnt voor het eerst in Amerika. Voormalig filmacteur Ronald Reagan wordt herkozen als president van de Verenigde Staten. 3 december. Een giframp voltrekt zich in Bhopal, India. Ongeveer 8000 mensen komen om het leven. Later zal het dodental oplopen tot 20.000. En welke muziek hadden we in 1984? De album Top 3 zag er als volgt uit. Talk Talk met It's My Life op 3. Michael Jackson met Thriller op 2. En Lionel Richie met Can't Slow Down op nummer 1. En weet je nog welke film je bezocht als je naar de bioscoop ging in 1984? Het was het jaar van Siske de Rat met in de hoofdrol Danny de Munk.
2: Golden Oldies Radio.
3: De zaterdag vibe. De hardste, de beste. Hans Geersing.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Nederlandse huishoudens besteden steeds meer aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. Het aandeel in de totale uitgaven verdubbelde in 10 jaar tijd van 1,6 naar ruim 3%. De coronapandemie versnelde deze trend waarschijnlijk. De stijging komt niet alleen door vaker bestellen, ook de prijzen stegen fors. Techbedrijf Meta blokkeerde in Australië meer dan 750.000 Instagram- en Facebook-accounts

0: vanwege het verbod op social media voor tieners. Het gaat om accounts die vermoedelijk werden beheerd door kinderen jonger dan 16 jaar. Het merendeel werd al verwijderd voordat de wet in december inging. In totaal betreft het 462.000 Instagram en 294.000 Facebook-accounts. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt 120 uur taakstraf voor racistische, opruiende en bedreigende berichten in de Telegram-groep Het Kantelpunt. Hij plaatste 9 maanden lang dagelijks extreme teksten en riep op tot geweld tegen journalisten, politici en politieagenten. De verdachte stuurde excuusbrieven aan Henry Bontebal en Caroline van der Plas en ziet af van hoger beroep. Nog nooit golden er zoveel sproeiverboden in Nederland vanwege de droogte. Er zijn zo'n 50 tot 80 waarschuwingen, boetes en processen verbaal uitgedeeld voor overtredingen van particulieren tot bedrijven. De Unie van Waterschappen meldt meer overtredingen dan vorig jaar, met vooral waarschuwingen en tientallen boetes en processen verbalen tot gevolg. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders. Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Frank van der Klucht. Nederlandse huishoudens besteden steeds meer aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. Het aandeel in de totale uitgaven verdubbelde in 10 jaar tijd van 1,6 naar ruim 3%. De coronapandemie versnelde deze trend waarschijnlijk. De stijging komt niet alleen door vaker bestellen, ook de prijzen stegen fors. Techbedrijf Meta blokkeerde in Australië meer dan 750.000 Instagram- en Facebook-accounts vanwege het verbod op social media voor tieners. Het gaat om accounts die vermoedelijk werden beheerd door kinderen jonger dan 16 jaar. Het merendeel werd al verwijderd voordat de wet in december inging. In totaal betreft het 462.000 Instagram en 294.000 Facebook-accounts. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt 120 uur taakstraf voor racistische, opruiende en bedreigende berichten in de Telegram-groep Het Kantelpunt. Hij plaatste 9 maanden lang dagelijks extreme teksten en riep op tot geweld tegen journalisten, politici en politieagenten. De verdachte stuurde excuusbrieven aan Henry Bontebal en Caroline van der Plas en ziet af van hoger beroep. Nog nooit golden er zoveel sproeiverboden in Nederland vanwege de droogte. Er zijn zo'n 50 tot 80 waarschuwingen, boetes en processen verbaal uitgedeeld voor overtredingen van particulieren tot bedrijven. De Unie van Waterschappen meldt meer overtredingen dan vorig jaar, met vooral waarschuwingen en tientallen boetes en processen verbalen tot gevolg. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Slechts één korte file op dit moment. En die staat op de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Once again, one more time.
1: Nou, vooruit dan. In de summertime. De temperatuur is hier in Tongel op dit ogenblik boven de 20 graden. En vandaag wordt het in grote delen van Nederland en België 35. Jongen, dat valt niet mee. Welkom bij de Tour van Frans bij Extra Gold en Golden.

goedemorgen, zeg ik tegen Sylvia en Robert. Ze zijn erbij, ondanks hun vakantie. Ja. Ze zit op dit ogenblik voor een caravan. En natuurlijk onder het luifeltje. Want het wordt allemaal anders te warm. Maar om dan meteen een foto te sturen met een bloot bovenlijf, Robert? Ik weet niet of dat verstandig is. Kun jij je trouwens nog herinneren dat het destijds belangrijk was als mannen wat haar hadden op de borst? Je hebt net zo weinig haar als ik. En we hebben het al die jaren toch zomaar gedaan. Gewoon gekke mensen zijn. Strangers.

en de rest kunnen we gewoon gezellig meedoen, hè? Kom op, met z'n allen. Dat bedoel ik. Ja, ja, er was een tijd dat borsthaar eigenlijk mannelijkheid vertoonde. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Tegenwoordig scheren ze het af. Enfin, dus wees waar eigenlijk ver vooruit van onze tijd, hè? In de Tour van Frans reizen we ook elke week langs 5 succesvolle nummers uit de Nederlandse top 40 van toen. Langs songs die tot nummer 1 kwamen, dus kans zagen de hoogste plaats te bereiken. Vandaag vertrekken we op 1 december 1990. Deze High 5 begint heel rustig, maar ook heel sfeervol. Je hoort de Righteous Brothers met Unchained Melody.

0: prachtige klanken van de Righteous Brothers in de Tour van Frans.
1: Ja.
0: Een hele goede morgen zeg ik tegen een aantal mensen die zich al gemeld hebben vandaag. Die even een berichtje hebben gestuurd en dat vind ik altijd fijn. Gerard bijvoorbeeld, Gerard Christ. Hij was vandaag de eerste. Goedemorgen Gerard. En dat zeg ik trouwens ook tegen Marcel. Marcel Swerts. Dan heb ik Dirk Antoon te noemen. Luc Ameijen, ja natuurlijk. Ook hij is erbij. Wilma Hendricks gaat naar yoga. Dus die gaat straks terugluisteren. En ze verheugt zich op de top 5 van deze week. Die is gevuld met de singlesuccessen van DVD, Dozy, Bicky, Mick en Titch. Alfijn, dat straks natuurlijk. Vanaf plaat nummer 3 in de tweede uur. Patrick Verstraten, een radiomaker, die luistert op dit ogenblik ook. Clemens, de man die altijd die mooie banners maakt en video's voor de programma's. Johan, jij bent er ook bij, Johan de Bie. En nog twee radiomakers, Paul Jansen en Henry Verwoerd. Ik heet ze van harte welkom. En samen hebben we even een moment van bezinning. Op de tweede plaat in de High Five, hier is Sadness.

heb je vast en zeker gehoord. En dan kijk ik nog even naar andere berichtjes. Direct mail, zal ik maar zeggen. En dan zie ik dat Boudewijn ook luistert. Boudewijn, goedemorgen. Boudewijn Pijke is ook een van de vaste luisteraars. En dat geldt trouwens ook voor Jean-Pierre van Damme. En voor jullie draai ik deze. De derde in de high five.

0: Attention,
1: all gebeurt er nou weer allemaal in de show?
0: The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.
1: Ik zeg het wel eens vaker. Eens een sukkel, altijd een sukkel, toch?

0: Candyman. Hij kwam op nummer 1 met dit. Lekkere rap uit die tijd. En het bleef nog lang op de hoogste plaats. Knocking Boots, zo heette dit nummer. Mocht je dat inmiddels vergeten zijn. Ja, zo zie je maar. We draaien de mooiste platen. Van toen we nog jong waren, toch?
1: Extra Gold.
2: Music Radio. Extra Gold. Where memories live.
0: En we sluiten de high five vandaag af met Seal. Die bracht dit nummer uit. Het heet Crazy.

0: september van 35 jaar geleden. Ja, wat gaat er toch allemaal snel in dit leven, hè? In de Tour van France maken we steeds een reis. En dat doen we langs nummer 1 en nummer 2 noteringen. We zijn daar enige maanden geleden mee begonnen weer, op 2 januari 1965. Steeds draaide ik er 5 en we zijn nu al in de jaren 90. Het is trouwens de eerste keer dat we ook de nummers uit de jaren 90 meepakken. De nummer 1 noteringen uit die tijd.
1: Dit is de Tour van France met Frans van der Drift.

aan het zoenen. Achter in de film. Nou ja, in de bioscoop bedoel ik natuurlijk. En van de film hebben ze heel weinig gezien. Tja, dat waren mooie tijden. We deden trouwens niet alleen zoenen in de bioscoop. Maar zal ik je naar huis brengen, zei ik dan tegen haar. En in de auto gebeurde dat soort dingen ook. Sommigen doen het tegenwoordig. Tenminste de trotse bezitters van een hele mooie camper in de camper. En dan niet alleen zoenen, maar misschien ook wat ondeugendere dingen. Ja. Ik stel me daar in ieder geval heel veel van voor.

Alles, alles, alles gaat voorbij. Maar niet onze liefde. Wij blijven elkaar trouw. Is dat niet een hele mooie gedachte? Huh? Ken je deze nog? Uit de disco-sfeer. Ik heb aan jou gedacht. I've been thinking about you.

productie in stereo is wat betreft niet zo best. Nee, als je dus echt met een hoofdtelefoon op aan het luisteren was, dan begon je je te ergeren. Maar het was ook het begin van stereo. En toen moesten ze nog een beetje experimenteren, zal ik maar zeggen. Ah, het is tijd voor de verjaardagskalender. Adam, Adam. Waarom draai ik dan eigenlijk dit deuntje? Nee, dat lijkt me niet zo'n goed idee. Ik kan net zo goed even het intro van dit nummer pakken om erop even de jarigen te noemen. Vandaag is Mark de Graaf jarig. Gefeliciteerd Mark, en dat zeg ik ook tegen Johan Dieriks. René Wenk viert een feestje. Eduard Kerkhofs. Carine Tuitend. Dan heb ik nog Leo Rutte te noemen. Petra den Amtman. En last but not least, bij een kroonjaar. 60 is ze vandaag geworden. Arida de Groot. Ik hoop dat jullie luisteren en dat jullie je naam hebben gehoord. Dat is altijd leuk, hè, op de radio. In de Tour van Frans gaan we door met de muziek. Daar valt altijd veel in te beleven. Pussycat is hier met Doing the La Bamba.

0: Pussycat. Oh ja. Ze waren succesvol. Tussen 1963 en 1985. En daarna ging de zangeres, de leadzangeres moet ik eigenlijk zeggen, solo. En dan heb ik het over Antonia Johanna Cornelia Welpaus. Huh? Wie? Ja, natuurlijk was dat Tony Willet. Zo noemde ze zichzelf als zangeres. Dat lag wat makkelijker in de mond, toch? En ging wat sneller over de tong. Vrienden, weer zo'n lekkere gouden ouwe. De King, hier is Elvis.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

Soms werd er wat gewonnen daar. Maar meestal verloren, hè? Ja. Dat is het verdienmodel daar. In de casino's. In Las Vegas. Ja, die was speciaal voor jou, JP. Maar dat wist je wel, hè? En ook voor Frank Mercelis, die heeft hem ooit een keer aangevraagd. De Frank uit Kortrijk, zal ik maar zeggen. En misschien zat hij op dit ogenblik ook wel te luisteren. En dat zou ik natuurlijk heel fijn vinden. Ah, tijd voor een serieus werk in de toer van Frans bij Extra Gold in Golden Oldies Radio. The Electric Light Orchestra.

was een geweldig album, dat kan ik me nog herinneren. Daar staan een aantal mooie nummers op. Dit bijvoorbeeld is al The Showdown. En over show gesproken. Er zijn dus collega's die op dit ogenblik aan het luisteren zijn. En die ergeren zich kapot. Nee hoor, dat valt wel mee. Zo luistert Paul Jansen. Hij is een party DJ. Presenteert trouwens ook tijdens de Snake Week. En hij draait dit nummer vast en zeker bij feestjes. En met een beetje geluk zingt dan iedereen mee. En dat gaat zo. Precies.

0: even snel naar het volgende uur. Heb je er zin in? Wil je het meebeleven? Echt waar? Op eigen risico dan, hè? Ik heb je gewaarschuwd. Want ook in de tweede uur kan weer van alles misgaan.
1: Elke donderdagmorgen tussen 10 en 12. En zo gezellig.
2: Dit is de Tour van Frans met Frans van der Drift.

0: sunny afternoon.
1: In the summertime.
0: Hallo.
1: In the summertime.
0: Ze weten er niet van ophouden. De Kinks. 1966, echt waar? Is het alweer zo oud? Jongen, jongen, jongen. Zo dadelijk de top 5 van deze week. Ik zei het al eerder in de show. Gewijd aan de singlesuccessen van Davy D, Dozy, Biggie Mick en Titch. Maar nu eerst dit. Mooi.

wil je vasthouden totdat we er niet meer zijn. Mag ik het zo vrij vertalen? Something When We Touch. Ja, prachtig nummer, zei ik. Mooi, zo noemde ik het eigenlijk. En dat vond trouwens Anita Meijer ook. Zij heeft het destijds ook gezongen en was er succesvol mee. Goed, genoeg gepraat. Het is de hoogste tijd dat we even aandacht gaan besteden aan de top 5 van deze week. Ja, en dat zijn Davy, Dozy, Biggie, Mick en Titch, die dat mogen vullen. En hun top 5 begint met dit. In 1966

0: zeer regelmatig gaven ze gas in dit nummer. Leuk, hè? David E. Dowsey, Biggie Mick en Tinch. Vandaag met mooie nummers in de Tour van Frans. Bij Extra Gold met Golden Oldies Radio. Ja, maar we zijn er nog niet, want uiteraard weer...
1: 5 hits in a row.
0: Dit is nummer 4 in hun top 5. Ze hebben trouwens 9 hits in onze hitparade gehad. En je hoort nummers die allemaal tot de top 5 wisten door te dringen. Hier is The Legend of Xanadu.

0: Volgens mij is het enige nummer waarin je op een gegeven moment een zweep kunt horen.
1: Ja.
0: In The Legend of Xanadu. David E., Dozy, Biggie, Mick en Tish. Wat waren ze succesvol. Dit is de nummer 3 in hun top 5 in de toer van Frans. Oké. Okay.

nummer heette niet alleen zo. Het was gewoon precies oké. En dan de nummer 2. Elf weken lang stond het in de hitparade. Don Juan.

0: ronde.
1: Precies.
0: En voordat ze er mee gaan draaien in hun top 5, even snel het overzicht. Op nummer 5 hadden we Bandit. 4 was voor The Legend of Xanadu. 3 het nummer OK. En 2 natuurlijk het nummer wat zojuist al klonk, Don Juan. Wat staat er dan op nummer 1? Mensen die hun klassiekers kennen, weten het natuurlijk al.

0: 12 weken lang stond het in de Veronica Top 40 van toen. Ja, het was echt een succes. En ze bereikte de nummer 3 positie met dit nummer in die lijst. Ja, maar niet in de top 5. Daar staat het dus op nummer 1. Hun beste hit. Die draaiden we vandaag in de Tour van Frans.
1: Elke donderdagmorgen. En zo gezellig.

Maar de Q65, ja, heel veel mensen zeiden dan gewoon Q. Dat vonden ze al genoeg en dan wist iedereen waar het over ging. Zijn er ook AHA-fans op dit ogenblik te luisteren? Ja, dan draai ik deze even speciaal voor hen. Stay on these roads.

Day on These Roads. Ja, naast hun andere successen natuurlijk. Absoluut een kanje. En vandaag hoorden we dat in de show. Picture this. We zitten op dit ogenblik rustig te wachten op een bus. En we zijn niet alleen. Nee, Lisa is er ook met Curl Jam. En ze gaat zingen. Maar eerst roept ze dit.

Ze had duidelijk een ambitie. Little Jackie, daar heb ik het over. And wants to be a star. Niet iedereen wil trouwens een ster worden. Dat is toch wel eventjes een goede reden om te melden, vind je niet? Maar een ster was deze man in ieder geval. Veel gedraaid, Shaken Stevens in de tour van

bent gek van me, zo te horen. You drive me crazy. Heel leuk dat je luistert. Fijn dat je erbij bent. Dat je dit allemaal wil meebeleven op de donderdagmorgen tussen 10 en 12 in de Tour van Frans. Ja, via het internet. Een soort navelstreng, zo zou je het ook kunnen noemen, hè? En dan even een nummer uit de tijd dat ik bij een zeezender plaatjes mocht draaien. Ja, toen waren dat nog plaatjes. Nu komt ze rechtstreeks uit de computer. Is het digitaal? Gedigitaliseerd, zo wordt het ook wel genoemd. Karen en Richard.

Richard Carpenter. De Carpenters, ja, heel goed. Dat kan ook. 1973. En dan gaan we met het volgende nummer, het laatste kwartier in. Ja, jammer. Want ik heb nog heel veel nummers voor je klaarstaan. Maar ik kan ze niet bij allemaal draaien. Dus die neem ik dan mee naar volgende week, oké? Lionel Richie had de groep verlaten. En toen dachten we even, wordt dat het einde van de Commodores? Niets was minder waar. Want hier scoorden ze gelijk een groot succes mee. Even uit de jaren 80, Commodores en Night Shift.

ik zei het je al, Lionel Richie was weg bij de Commodores. Hij was niet helemaal weg, want hij begon een solo carrière. En zo dadelijk ga je hem ook nog eventjes horen in de Tour van France, maar zover is het nog niet. Eerst dit.

mee zingen, Frans. Het is geen gehoor. Nou, je hebt gelijk. De Module 5 waren dat. En daarmee waren we even weer in British pop van heel lang geleden. Dat vinden we leuk. Vrienden, in deze tijd van dating sites, de weg om een goede partner te vinden, kan ik wel zeggen dat dat absoluut niet meevalt. Heb je daar ervaring dan mee, Frans? Nee hoor, daar heb ik geen ervaring mee. Ik zocht een partner nog voor de dating site, zal ik maar zeggen. Maar a good heart, hè, is hard to find. I hear a lot of stories, I suppose they come.

we hopen dat het blijft kloppen. Ik bedoel het hart. A good heart. Daar heb je geen pacemaker bij nodig volgens mij. Lieve luistervrienden, dit wordt de allerlaatste vocale in de Tour van Frans van vandaag. Je weet het, hè, als je een deel gemist hebt. Je kunt vanavond nog terugluisteren bij Extra Gold tussen 10 en 12. Direct naar het reggae en ska-programma van Peter Fracking wordt het programma herhaald. En natuurlijk zet ik later op de dag nog een Facebook-linkje. En daarmee kun je luisteren wanneer je maar wilt. Volgende week ben ik er weer. Jij ook. Graag tot dan. Doei!

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Guanabens de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht. Terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. Bij een huis in de Groningse wijk De Weijert is vanochtend rond 8 uur een explosie geweest. Ook is er op het pand geschoten, dat meldt de politie. Niemand raakte gewond. Afgelopen maandag is iets verderop explosief materiaal in de bosjes gevonden. De Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft zich uitgesproken tegen een blokkade van Palestijnse woningen door kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Een van deze mensen is een Amerikaanse staatsburger. Bewoners zeggen dat ze door de omsingeling zijn afgesneden van onder andere voedsel. Sportkoepel NOC-NSF heeft een actuele kaart gemaakt waarop veldsportverenigingen kunnen zien wat nog de mogelijkheden zijn om velden te besproeien. Sportclubs in het hele land hebben last van de extreme droogte. In veel gevallen geldt een sproeiverbod, soms ook in combinatie met een speelverbod om ernstige schade te voorkomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 31 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. Januari. Bloody Sunday op 30 januari. Tijdens een demonstratie in het Noord-Ierse Londonderry schiet het Britse leger 13 burgers dood. Februari. Opening van de 11e Olympische Winterspelen in Sapporo, Japan. Het zijn de eerste Winterspelen in Azië. De Nederlandse schaatsploeg, met onder andere Art Schenk, Stien Keizer, Kees Verkerk en Atje Kudde Deelstra, wint in totaal 4 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles. Na uiterst emotionele debatten neemt in Nederland de Tweede Kamer een motie Voogd aan, waarin de regering wordt opgeroepen af te zien van haar voornemen om de drie van Breda vrij te laten. De drie van Breda waren Duitse oorlogsmisdadigers die een levenslange gevangenisstraf uitzaten. Ze zaten in de koppelgevangenis van Breda. April. Aanval van Hutu-guerrilla's in Burundi op leden van de regerende Tutsi-stam, waarbij tussen de 5.000 en 15.000 Tutsi's gedood worden. Het Tutsi-regeringsleger slaat terug met hulp van Zaïre. Eind mei waren circa 100.000 Hutu's gedood. Vele vluchten naar naburige staten. Mei. De Nederlandse damgrootmeester Ton Sybrands wordt in Hengelo wereldkampioen dammen. Sinds 1955 was deze titel alleen maar door Russen gewonnen. Juni. Andreas Bader van de Bader-Meinhof Groep, de RAF, geeft zich gewonnen na een hevig gevecht met de West-Duitse politie. De 37-jarige Ulrike Meinhof, ook een kopstuk van de West-Duitse anarchistische Bader-Meinhof Groep, wordt aangehouden in Hannover, samen met de 27-jarige onderwijzer Gerhard Müller.
2: G-O-R. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer.
1: Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. Afgelopen zondagavond liep een jongere in een Amsterdams Albert Heijn filiaal rond met een shirt met de tekst Oktober 7. Dat

0: veroorzaakte grote verontwaardiging. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding noemde het een expliciete verheerlijking van terreur. Joodse instanties pleiten ervoor om dergelijk gedrag strafbaar te stellen. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Guanabens de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht. Terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. Bij een huis in de Groningse wijk De Weijert is vanochtend rond 8 uur een explosie geweest. Ook is er op het pand geschoten, dat meldt de politie. Niemand raakte gewond. Afgelopen maandag is iets verderop explosief materiaal in de bosjes gevonden. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 32 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974, januari. De nieuwe gemeente Zaanstad wordt gevormd. De gemeente Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Assendelft en Westzaan houden hiermee op te bestaan als zelfstandige gemeente. En de eerste uitzending van het tv-kinderprogramma De Film van Ome Willem met Edwin Rutte in de hoofdrol is een feit. Maart. Een Turkse DC-10 stort neer op 39 kilometer van Parijs. Het ongeval kost 346 mensen het leven. Twee Palestijnse kapers steken op Schiphol een VC-10 van British Airways in brand en geven zich daarna over. Mei. Feyenoord wint als eerste Nederlandse voetbalclub de UEFA Cup. De tegenstander in de finale is Tottenham Hotspur. In Londen speelde Feyenoord met 2-2 gelijk door doelpunten van Wim van Aanegem en Theo de Jong. Maar thuis in de Kuip winnen de Rotterdammers met 2-0 door treffers van Wim Rijsbergen en Peter Kessel. Ook een triest feit in 1974. 1974 was het jaar van de dood van Wim Sonneveld.
2: 56 jaar is hij geworden. Wim Sonneveld, wiens plotselinge dood heel Nederland geschokt heeft. Duizenden waren naar de begraafplaats in Amsterdam gekomen om er door hun aanwezigheid, ook tegenover de naaste familie, te getuigen van hun bewondering en genegenheid voor de man die een der groten is geweest van het Nederlands cabaret. Ze waren er uit alle geledingen van de Nederlandse artiestenwereld.
3: Listen live on the net. www.goldenoldies.com

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Bij een incident op de Moezelweg in Rotterdam Europoort is iets na 12 uur zeker 1 dode gevallen en zijn er mogelijk meerdere gewonden. Regionale media hebben het over een explosie, maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. Afgelopen zondagavond liep een jongere in een Amsterdams Albert Heijn filiaal rond met een shirt met de tekst Oktober 7. Dat veroorzaakte grote verontwaardiging. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding noemde het een expliciete verheerlijking van terreur. Joodse instanties pleiten ervoor om dergelijk gedrag strafbaar te stellen. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Guanabens de zelf

0: zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht. Terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A1 Hengelo richting Duitsland bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Leenderheide en Knoop het Batendorp gebeurde vanmiddag een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En de N57 Middelburg richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij Brielen. De weg is op dit moment dicht. Verkeer wordt omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Cinerama Filmtheater.
3: Voor romantische films.
2: Cinerama Filmtheater.
4: Voor spannende films.
2: Cinerama Filmtheater.
5: Voor Cineplus. Met koffie en wat lekkers.
2: Cinerama Filmtheater.
6: Voor een supergezellige studentenavond.
2: Cinerama Filmtheater.
7: Cinemam. Dat is lekker ontspannen naar de film. Samen met je baby.
2: Cinerama Filmtheater.
8: Voor leuke kinderfilms.
2: Cinerama Filmtheater.
5: Voor de lekkerste koffie.
9: Cinerama. De leukste bioscoop van Rotterdam. Kunt u vinden aan de Westplaat 18.
10: Het ene moment sta je tussen immense palmbomen op het strand. Het andere moment sta je midden in de jungle van de Amazone. En hup, terug op kantoor in een vergadering. Growing Art verhuurt bloemen, planten en decors voor elk event, bedrijfsfeest of congres en zelfs bruiloften. Iets van plan? Pak het groen, goed aan. Kijk op verhuurplanten.nl voor het groen assortiment en de mogelijkheden.
11: Zelf muziek maken? Nieuwsgierig naar je eigen talent? Popschool Omhoort geeft jouw les in keyboard, synthesizer, piano, midi en pc, elektrisch en akoestisch gitaar, basgitaar, drums, saxofoon, zang en bandcoaching. Verbaas jezelf over je verborgen talenten met hulp van onze conservatoriumgeschoolde docenten, overdag of 's avonds lessen. Popschool Omhoort, Hessenplaats 100, Rotterdam. Check popschoolomhoort.nl of bel 010 421 1440. Popschool Omhoort. Laat eens wat van je horen.
12: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 33 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. In de nacht van 19 juni belt de nachtwaker Wills de Washington DC de politie op om te melden dat 5 inbrekers op het hoofdkwartier van de Democratische Partij zitten. Ze worden aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal dat leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon 2 jaar later. September. Tijdens de 20e Olympische Spelen in München gijzelen 8 leden van de Palestijnse terreurgroep Zwart in September de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld beëindigd op het vliegveld, waarbij 17 doden vallen. Alle gijzelaars en 5 terroristen. In 1972 bestond Radio Veronica 12,5 jaar.
2: Op een paar kilometer uit de kust staat het Rem-eiland weg te roesten. Het mocht geen tv-programma's uitzenden. Aan de radio werden minder moeilijkheden in de weg gelegd. Zo weinig zelfs dat Radio Caroline weer plannen heeft. Niet ver hier vandaan ligt de veelbesproken Mebo 2.
3: Radio Noordzee, internationaal nieuw om 12 uur. Dit is Hans Molenaar.
2: En om het geheel compleet te maken ligt vlak in de buurt de oudste piratenzender.
4: Dat was een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter.
2: Al 12,5 jaar richt dit illegale zendschip zich ongemoeid tot Nederland met als enige live-uitzending het nieuws.
5: Radio Veronica met het nieuws. Techniek, u doet het dus aangetrag een berg goed op heen.
2: Veronica begon als reclamezender ver voordat de ster geboren was.
6: Zoveel puur plezier en de milde geur.
2: Alle programma's worden in studio's aan de wal opgenomen, waarna de banden op het schip worden afgedraaid.
7: Koffietijd.
2: 12,5 jaar lang hebben de discjockeys van Veronica zich beijverd om populaire popsterren dichter bij hun publiek te brengen. En ze vonden daarvoor klaarblijkelijk de succesformule.
1: En bij Veronica hoort natuurlijk ook muziek uit 1972. De albumtop 3 uit het jaar zag het als volgt uit. Concert voor Bangladesh op nummer 3 van diverse artiesten. Harvest van Neil Young op nummer 2. En Himself van Gilbert O'Sullivan op nummer 1. 1972 was het jaar van de hit afkomstig uit de Fabeltjeskrant. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Gezongen en gesproken door Frans van Duschoten.
8: Your favorite songs. Playing now on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 1:30 afgenomen. In 2 weken tijd zijn ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten onderschept. Combi-team Smoke, een samenwerkingsverband van onder andere de douane en de Fiat, ontdekte ook 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak. Als de producten op de markt waren gekomen, had de overheid volgens de douane 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Bij een incident op de Moezelweg in Rotterdam Europoort is iets na 12 uur zeker 1 dode gevallen en zijn er mogelijk meerdere gewonden. Regionale media hebben het over een explosie, maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de N307 Hoorn richting Kampen tussen Enkhuizen.

0: Stad Bataviastad is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg helemaal dicht. Je kan omrijden via Amsterdam. Verder vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekberg en afrit Hoenderloo staat 3 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Now, another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

0: It's 33 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Groenland, dat in 1978 volledig zelfbestuur gekregen heeft, verlaat de Europese gemeenschap, waar het als deel van Denemarken in 1972 lid van geworden was. En Philips en Sony introduceren de compactdisc, de CD. Januari, de Marva marine vrouwenafdeling wordt opgeheven. Maart, in Suriname plegen de sergeants Rambokus en Hawker een staatsgreep tegen Daisy Boutersen. Ze worden op de vlucht doodgeschoten. Randy Rhoads, gitarist van Ozzy Osbourne's band, komt om het leven bij een vliegtuigongeluk. 31 januari. 3500 Britse militairen landen op de door Argentinië bezette Falklandeilanden in de buurt van de hoofdstad Port Stanley. Het opgevorderde passagiersschip Queen Elizabeth II heeft ze gebracht. Deze oorlog zal 2,5 maand duren en het leven kost aan 250 Britten en 700 Argentijnen. April. De Falklandeilanden zijn het decor voor een oorlog tussen Engeland en Argentinië. De oorlog speelt eigenlijk al 150 jaar, maar op 2 april 1982 vallen de Argentijnen de hoofdstad aan. De Nederlandse tafeltennister Bettine Frisico behaalt in Boedapest de wereldtitel in het enkel en het gemengd dubbelspel. Mei. De moderne Engelse destroyer Her Majesty Sheffield wordt vernield tijdens het Falklandconflict. Van de bemanning van 270 man sneuvelen 31 opvarenden, wat in het thuisland grote verslagenheid wekt. En Formule 1-coureur Gilles Villeneuve uit Canada, vader van Formule 1-coureur Jacques Villeneuve, komt om het leven tijdens kwalificatie voor de Grote Prijs van België, na aanraking met de auto van Jochen Mas.
2: Greatest hits from music's golden

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Vanaf komende zaterdag zijn bedrijven in kritieke sectoren verplicht te voldoen aan nieuwe Europese cyberbeveiligingswetgeving. De wet moet ernstige scenario's voorkomen, zoals aanvallen op ziekenhuizen, het uitschakelen van hulpdiensten of het aantasten van drinkwater. Ook leveranciers van deze bedrijven moeten aan strenge regels voldoen. De rechtbank in Rotterdam heeft de 24-jarige Tyrone uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis. Dat gebeurde in de nacht van 2 maart vorig jaar. H. reed 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij met zijn vrienden. In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 1:30 afgenomen. In 2 weken tijd zijn ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten onderschept. Combiteam Smoke, een samenwerkingsverband van onder andere de douane en de Fiat, ontdekte ook 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak. Als de producten op de markt waren gekomen, had de overheid volgens de douane 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 34 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991. We zitten in maart. De vier voormalige geallieerde bezettingsmachten in Duitsland, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie doen officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. April. Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Mikhail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Mikhail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Yeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Costo verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.

Fenster setzen. Ich bin der Hass. Mächtig. Unendlich mächtig.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Landbouwminister Van Essen wil alles inzetten om te voorkomen dat 5 Brabantse pluimveehouders hun natuurvergunning verliezen. De provincie Noord-Brabant wil die vergunningen intrekken vanwege te hoge stikstofuitstoot na een rechtszaak van milieuorganisatie MOB. Van Essen overlegde met de provincie en wil in oktober een spoedwet naar de Kamer sturen. Vanaf komende zaterdag zijn bedrijven in kritieke sectoren verplicht te voldoen aan nieuwe Europese cyberbeveiligingswetgeving. De wet moet ernstige scenario's voorkomen, zoals aanvallen op ziekenhuizen, het uitschakelen van hulpdiensten of het aantasten van drinkwater. Ook leveranciers van deze bedrijven moeten aan strenge regels voldoen. De rechtbank in Rotterdam heeft de 24-jarige Tyrone uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis. Dat gebeurde in de nacht van 2 maart vorig jaar. H. reed 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij met zijn vrienden. In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 2:30 afgenomen. En dan het weer. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 34 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Januari. Griekenland wordt het 10e volwaardige lid van de Europese gemeenschap. De beruchte Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, wordt opgepakt. Hij bracht sinds oktober 1975 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven. En het NOS-journaal bestaat 25 jaar. En het Jeugdjournaal komt erbij. Ondanks waarschuwingen van de Volksrepubliek China laat de Nederlandse regering toch levering van 2 duikboten aan Taiwan toe, ook als de Tweede Kamer zich 3 weken later er tegen uitspreekt. China reageert met bekoeling van de economische betrekkingen, maar tot een echte breuk komt het niet. Het gegijzelde personeel van de Amerikaanse ambassade in Teheran, in Iran, wordt na 444 dagen vrijgelaten. Ze worden via Algiers en Wiesbaden teruggevlogen naar de VS. Ronald Reagan wordt beëdigd als de 40ste Amerikaanse president. Een scheepsramp met een passagiersschip in de Javazee eist 443 doden. Op 27 januari breekt brand uit in het ruim waarin auto's stonden, waarna het schip zinkt. De dagboeken van Anne Frank blijken door haar vader Otto Frank op kritische passages ernstig te zijn ingekort voordat ze na de Tweede Wereldoorlog werden gepubliceerd. Een vrijwel volledige uitgave zal in 1986 verschijnen uit de nalatenschap van Otto Frank, die op 19 augustus 1980 op 89-jarige leeftijd overlijdt. In Nijmegen is het zeer onrustig als gekraakte panden moeten worden ontruimd om plaats te maken voor een parkeergarage. Op 23 februari vallen bij de eigenlijke confrontatie tussen krakers en politie tientallen gewonden. De Amerikaanse president Ronald Reagan presenteert zijn economisch programma, waarin de inkomstenbelasting circa 30% omlaag gaat, terwijl op de overheidsuitgaven, op defensie na, drastisch wordt bezuinigd.
2: Feel good favorites from music's finest era on Golden Oldies Radio.

0: dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Sebastopol op de Krim is een Russische officier omgekomen bij een bomaanslag. Russische autoriteiten houden een Oekraïense geheime dienst verantwoordelijk. Op sociale media wordt het slachtoffer genoemd als Robert Shagyeyev, een voormalige Oekraïense onderzeebootcommandant die in 2014 naar Rusland overstapte. Een Russische vrouw zou zijn opgepakt. De officiële identiteit is nog niet bevestigd. Nederland beleeft een recordjaar qua hitte. Donderdag werd voor de 8e keer in 2026 ergens in het land 35 graden gemeten. Dat is meer dan ooit tevoren. Het oude record van 7 zeer hete dagen uit 2020 is daarmee verbroken. Ook op vrijdag kan het kwik opnieuw boven de 35 graden uitkomen. Boeren mogen vrijdag met trekkers naar een protest bij het provinciehuis in Den Bosch rijden zonder dat de politie hen vooraf tegenhoudt. Ondanks het verbod op landbouwvoertuigen op snelwegen. Wel wordt ingegrepen bij gevaarlijke situaties of blokkades. Rijkswaterstaat neemt maatregelen voor de verkeersveiligheid en doorstroming. Ook afgeplakte kentekens worden niet automatisch beboet vanwege het demonstratierecht. Het gerechtshof in Den Haag heeft Boris S. veroordeeld tot 13,5 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Die kreeg hij voor het doden van zijn ex-vriendin Gita Reijers in 2020. De straf is hoger dan die van de rechtbank. Volgens het hof profiteerde Boris S. na haar dood bovendien op schokkende wijze van haar bezittingen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 80 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere Buiten en Almere Oostvaarder staat 2 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan de nasleep van een eerder ongeluk op de A10 de Ring Noord richting Zaanstad. Voor Durgerdam doe je er 20 minuten langer over. En tot slot de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen staat 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: El Bien del Suco.

0: Ja, dat was even een Italiaans plaatje. Via Golden Oldies Radio, goedenavond. Het is vandaag 13 augustus 2026. Ping ping. En Suko Suko op het Tivoli Records label. Goedenavond. Een zieke Felix van Dam. Dus we gaan niet al te veel fratsen vandaag uithalen. Want ik ben zo doof van als wat aan de ene kant. En aan de andere kant ook niet helemaal wat het wezen moet. Dus nou ja, een soort gehandicapte radio. Maar dan visueel of...
1: Goedenavond.
0: Nee, niet visueel, maar verbaal, laat maar zeggen. Wat gaan we draaien? Ja, natuurlijk platen. Dat is natuurlijk wel de bedoeling. En ik heb een hele bijzondere uit de kast getrokken op deze bloedhete donderdag, de 13 augustus. Die gaat natuurlijk de geschiedenis in, dus met allemaal records weer. Want dat was nu al bloedheet. Vandaag en morgen nog een vette warme dag. Ja, wat moet je er verder mee, hè? Een klein dansje waren toch maar. La danza de Zorba. Hij kraakt wel een beetje, maar... Uit de film Zorba de Griek uit 1964.

is ook als je gehoor niet goed is, dat links is nu qua octaven wat hoger. Dus ik hoor het in mijn hersen een soort van valsheid. Heel raar is dat. Ja, het is een beetje moeilijk te omschrijven. Links hoor ik wat hoger dan de rechterkant. Dat is gewoon zoals het is, qua toonhoogte. Maar links is wat onder. Ja. La Danse de Zorbra uit de film Zorba de Griek, 1964. En dit is voor mij wekenlang op nummer 1 gestaan. Maar ik weet niet of dit ook het originele, de originele versie is. Maar ik herken hem ook als een andere versie. Ik ken hem ook als de andere versie. Maar Mikis Theodarikis Dorakis. Ik weet wel dat het een hele ingewikkelde dans is. Als je daar bij ons bij bent geweest, dan moet je dat herkennen op een feestje of zo. Goedenavond, Felix van Almuziek. Ik zei het al, maar toch maar wat platen aan elkaar gedraaid. Tussen 6 en 8 via dit radiostation Golden Oldies Radio. Nou, de timing is ook weer van... plaatje uit 69, Neil Dan.

kan niet eens gedetailleerd horen of de plaat nou echt nog aan te horen is. Maar het is wel een leuk liedje om even in de dames termen te spreken. Even the Bad Times Are Good van de Tremolo's uit de zomer van 1967. Was dat ook zo'n bloedhete zomer? Ik zou het niet weten. Hij kwam niet verder dan 7e plaats. Maar alle leuke vrolijke platen moeten maar eens even gedraaid worden, vind ik, op deze bloedhete dag. Ik heb al meelem met alle mensen die toch weer aan de bak zijn gegaan vandaag. En ik denk dat heel veel scholieren nog lekker thuis zitten. Die kunnen nog een beetje op hun lauren rusten. En ja, precies.

Nou, sterk dan alle andere mensen die ook een beetje ziek, zwak, misselijk zijn. Het is gewoon een zomergriepje, jongens. Niks ernstig, maar het is gewoon heel vervelend. Zeker als je gehoor wat als platen draaien wat gehalveerd is zo'n beetje. Wij hadden muziek van Joe Cocker uit de zomer van 1989. Bescheiden hitje, kwam nu verder zijn 30ste plaat. En aan de andere kant staat Ruby Lee. Dat is een uitvoering live at the Ritz, New York. Maar die duurt 7:44. Nou, dat is een beetje veel.

Nou, een flink afgetrapt exemplaar van de Tremolo's, maar wel leuk om ook weer even op te zetten via het oranje CBS-label. Here comes my baby uit maart 1967. En als je dit soort singeltjes schoonmaakt, de oranje CBS-labels eind jaren 60, begin jaren 70, die geven altijd af. Dus heb je altijd oranje handen. Dat is altijd wel een nadeeltje. Maar als die schoongemaakt is, dan klinkt die buiten de slijtage om, klinkt het weer acceptabel, zullen we zeggen. Het is bijna 6:35 bij ons. Goedenavond, Golden Oldies Radio. U bent aangehaakt en daar zijn we heel erg blij mee. Ondanks dat iedereen last heeft van de warmte en wegsmelt. Maar wij smelten niet weg. Wij blijven gewoon lekker platen draaien. Ziek of niet ziek, gewoon doorgaan, jongens. The show must go on. Met deze lekkere hijgplaat uit 85. Hier is The Cure.

Nou, dat snap ik heel goed, alle dagen door met dit weer. Dan krijg je zoiets van, jongens, spreek dan maar in. Huppakee. Ja, flauw. Oké, het is 6:30 bij ons. Goedenavond, als u net aanhaakt, aanklikt. Wij zijn Golden Oldies Radio vanuit Zuid-Holland, Hollandia. Warm Hollandia. Ik ga er niet te veel over uitwijzen. Het is wel zo dat wij Toontje Laag op de radio hadden. Of op de, ja, de box, of de, weet ik hoe dat tegenwoordig afgeluisterd kunt via je telefoon. Je kan natuurlijk via allerlei manieren kan je dit circus beluisteren. Dus dat is op zich wel weer positief van deze tijd. Maar ik mis wel een beetje de charme van de AM. Maar dat zal met de leeftijd te maken hebben. Alle dagen door. Ik weet niet wat er gebeurt. Er valt een stapeltje plaat op de grond. Maar we gaan gewoon door. Februari 1984 kwam het uit. Via het Sky label. Niet al te beste persingen waren dat. En op de andere kant staat Ben jij ook zo bang? Nou, valt wel mee. We gaan door een stapeltje. Nou, we gaan gewoon door. Het is vandaag 13 augustus. Vandaar de 13e. Ik snap hem, man. Ah, dat is een heel kort dingetje. Nou, het wordt morgen ook nog bloedheet. En daarna zou de temperatuur het wat koeler gaan worden. En misschien een klein beetje regen. Maar ja, ik zie op mijn lijstje volgende week woensdag 2 mm. Pas op. 2 mm. Nou. Nou, als je te eten, eet smakelijk. En luister naar dit schitterende werkje van Case Choice. And that.

0: komt van het album Coming Up destijds. Echt een mooie plaat is Saturday Night van Suede. Echt zo'n Zero's plaatje. Ja, is dit jaren 90? 96 jongens, ongelooflijk. Dat is gewoon 30 jaar schoon aan de haak, oud. Nou, dat zal hem wel. Het is 7:50 bij ons. Goedenavond als u net aanhaakt. Of je computertje opstart, of je laptop, of je Chromebook, of het ik van voor zooi. Of een DAP-radio. Zitten we op DAP? Weet ik eigenlijk niet eens. Moet ik even met de baas kort bellen. En dan kan je gaan genieten van alle classic hits. Alle oude platen. Soms hoor ik ook wel eens een nieuwe stiekem voorbij gaan. Maar ja, ik weet niet helemaal wat het beleid is. Voor mij zijn wij een gouden oude station. Dus wat dat betreft, pop ik maar een beetje de oude meuk te pakken.
1: Ja.
0: Oude meuk is leuk. Dat is een beetje de slogan van dit circus hier op deze internetstream.

Nou, ik denk dat dit ook zwaar riant is, maar ik kwam hem tegen op in de collectie van dit radiostation. Mr. Borders, doe Gloesk en hold your head up high. Nou, dat valt niet mee met het warme weer, hoor, jongens. Kom, kom, kom. Nou, ik hoop toch dat je een beetje een aangename dag hebt gehad. Dan kan je een beetje afzakken met deze wonderschone bijdrage van Davy Matt Williams. En de Days of Early Spencer. Days of Early Spencer.

Meestal als je ziek bent, dan ga je weer schrijven naar de oude dvd'tjes of VHS-cassettes. Die zijn ook wel aanwezig in mijn huishouden. En dan vond ik de aflevering. God, heet dat ding nou? De Zeezender-documentaire. Dan werd dit ook gedraaid. Nee, dat was dus niet waar. Het was toen Veronica in 1977. Het was geloof ik 12,5 jaar top 40 of zo. Toen hebben ze een uitzending gemaakt dat die boot weer even op zee lag. En op Scheveningen hebben ze toen opnames gemaakt. Of dat werd live uitgezonden, dat weet ik niet meer. En er kwam dit heerschap ook voorbij. En ook de kerel die de tune deed van Lex Harding. En dit was in ieder geval David Williams, Mac Williams, The Days of Pearly Spencer. Dan weet ik niet of het komt uit 1967, staat op het label. Nou, dat zal wel op zich de waarheid zijn. Was trouwens leuk om te zien. En voor de rest is het allemaal oude meuk. Maar oude meuk is leuk, zoals u weet. Wij gaan feitelijk door met de draai van fijne platen. Still Corner, nooit van gehoord, maar met dank aan Dick van Delen. Want die heeft mij dit geregeld voor mij.

Na wat spitwerk kwam ik op de documentaire Zenders in Woelig Water. Zo heet hij officieel. Maar voor mij was het Zeezenders in Woelig Water. En die werd voor mij op de 31ste uitgezonden door de Tros. En toen hebben ze ook aan boord opnames gemaakt voor, bij Radio Noordzijn Noordenijp. Ja, als je hem niet hebt, hij is te koop. Kijk maar even op het web, dan kom je vanzelf tegen. Het is ongeveer 55 minuten. Echt een aanrader waard. Als je nog niks weet van zeezenders of je bent er niet echt in thuis en je denkt van, wat is daar gebeurd in de jaren 60, 70? Nou, kijk, koop die documentaire en dan kom je er vanzelf achter. Muziek van Still Corners. Hij kwam van single, dat was duidelijk te horen, want er zat een tik in. We gaan langzaam af op het nieuws van 7 uur. Hè? Op deze 13e. Dat is gevaarlijk, hè? Morgen zou het ook gelukkig niet de 13e zijn. Het is vandaag de 13e. Vrijdag de 13e is altijd een beetje beladen, maar ik heb er niet zo last van. Plaatje uit juni 88, Yellow.

het is door heel veel artiesten is dit gepikt. Because maar dit is toch wel niet verkeerd, hoor. Kritische luisteraars herkennen natuurlijk het stemgeluid van Annie Lennox van de Eurythmics uit de jaren 80 en een klein beetje jaren 90. Ah, dit moet uitgebracht worden, jongens. Gewoon op single, 100.000 exemplaren. Nou, 100.000 is een beetje veel, maar denk 1000 exemplaren of zo, dan kom je er wel. Nou, dit zal de laatste zijn voor het nieuws van 7 uur. Dat gaat natuurlijk gewoon door, ondanks de bloedhitte.

Dance. En wij sluiten af met een leuk singeltje van een oud biermerk. Skolte, kan ik toch wel zeggen, bestaat toch niet meer. Ik zat net even te lezen, het is in 1966 op de markt gekomen, maar tegenvallende verkoper en het is weer geschrapt. Brazilië is nog wel populair, dus het zal allemaal wel. We nemen een borrel en graag tot straks naar het nieuws van 7 uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stroomstoring bij bedrijven in het Rotterdamse Botlekgebied blijkt verband te hebben met de brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Onder meer Esso werd getroffen en moest de raffinage deel stilleggen en afvakkelen. De explosie bij Gunvor, waar eerder vandaag een dode viel, staat volgens de veiligheidsregio los van de storing. Voormalig PvdA-politicus Jacques Wallage is overleden. Wallage was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide en studeerde. Eerder was hij Kamerlid, staatssecretaris en fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Jacques Wallage is 79 jaar geworden. In Sebastopol op de Krim is een Russische officier omgekomen bij een bomaanslag. Russische autoriteiten houden een Oekraïense geheime dienst verantwoordelijk. Op sociale media wordt het slachtoffer genoemd als Robert Shagyeyev, een voormalige Oekraïense onderzeebootcommandant die in 2014 naar Rusland overstapte. Een Russische vrouw zou zijn opgepakt. De officiële identiteit is nog niet bevestigd. Nederland beleeft een recordjaar qua hitte. Donderdag werd voor de 8e keer in 2026 ergens in het land 35 graden gemeten. Dat is meer dan ooit tevoren. Het oude record van 7 zeer hete dagen uit 2020 is daarmee verbroken. Ook op vrijdag kan het kwik opnieuw boven de 35 graden uitkomen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB.

0: op het singeltje gaat hij compleet over de zeik. Maar wij hebben hier de digitale opname toch maar even stiekem gepikt. Want de single staat ergens in de studio, maar het singeltje is echt zo afgetrapt. Hey, drums please. Nou,
1: Het is zomer op je radio.
0: Dat dacht ik ook even. Oké, tweede uur Felix van Dam via Golden Oldies Radio. Het is 7:05 bij ons. En heet u van harte welkom bij dit radiostation. We gaan even afzakken met misschien nog wel een etensmaaltijd of een maaltijdje. Het staat de damp op tafel. Hoewel veel mensen niet warm eten met dit warme weer. Ik kan me iets meer voorstellen. Dutch Savelle and Love is Contagious.

0: Het is bijna geen hoog meer in die plaats van Cal Malcolm. Het is een B-kantje van Juice Street. Beetje een raar plaatje dit eigenlijk. Hè? Maar... Ja, kijk, dat moet ook wel een beetje een plekje hebben. Zo 7:10 bij Golden Oldies Radio. Het is vandaag de 13e, jongens. Ik kan er ook niks doen. Wat ook Telly Savelle aan...
1: Voor u en aan,
0: Dick. Nee, dat gaan we niet doen. Dat is oude jingle. Maar dat gaan we niet draaien. Thaisa Savelle en Love is Contagious. Ja. En er zat een tik in, want hij sloeg lekker over. Nou, dat is lekker dan. Hij kwam met april 1988. En hij kwam niet verder zijn 28e plaats. En dit is voor...

Nou, ik zou dan zeker geen hi-fi-test kunnen afnemen, want morgen zitten ze dicht als spons. Nou. Oké, Drums Please voor de Gibson Brothers uit het begin van 1981. En, er is ook een 12 inch van, hè? Die staat helaas niet in de studio, dat is ook wel leuk, hè? Sommige 12 inch is niet doorheen te komen. Ik denk, joh, dan krijg je het voor elkaar om dat zo uit te rekken. En ja, het leidt eigenlijk tot niks. Maar deze 12 inch is wel leuk van de Gibson Brothers. Dus als we hem ooit een keer tegenkomen, dan gaan we die kopen. Het is 18 over 7 uur. Goedenavond. Ik ben volgens mij de hekkenslater, zoals dat vroeger altijd zo mooi werd gezegd bij piratencenters. Want na mij komt de non-stop dienst in actie. Die mag oma Wilco mag zijn non-stop kunst vertonen. En dat gaat altijd prima. Dus ook met het gaat allemaal gewoon door, jongens. De show must go on. Ik zei het al. Tot 8 uur Felix van Dam op Golden Oldies. Back in the old country, back in the old country.

ja, het is een meisje met een grote bek, maar ze kan wel zingen hoor. Anouk T. weet ze eigenlijk. Dat zag ik even op het web. En Three Days in a Row. Uit september 2009, jongens. Oei, oei, oei. De tijd gaat zo hard en voor het weet ben je een oude zak. En dan zit je weg te smelten in de zon met een Caraco-ijsje in de herinnering. Luisterend naar dit radiostation. Het is 7:45 bij ons. Goedenavond, bent u nog wakker? Kan ik je nog blij maken met een singeltje van Brian Ferry? Is your love strong enough? Denk het wel, hè? Deze 13 augustus, deze bloedhete 13 augustus.

het is zo warm in de studio dat ik af en toe denk, want er staat hier wat te stinken, apparatuur wat overhit raakt, maar het is toch gauw het houtwerk wat warm wordt en dan komt daar een luchtje vanaf, maar er is helemaal niks aan de hand. Chantal, gelukkig. Tussenhaakjes, say it again. Nee, niks tussenhaakjes. Uit maart 85, als ik het goed kan lezen. Het is mijn eigen handschrift, maar toch wat beter leren schrijven. Dan kwam nu verder zijn 38e plaats. En dat kwam van het album Touchdown Raiders via CBS label. Oh ja, ja, ja, ja, ja. Nou, met dit weer moet je gewoon lekker relaxed niks doen. En luister naar Allison, mooi hè. En ze heeft een goede stem. Luister maar.

dit kan je toch ook zo heruitbrengen, jongens. Dit. Mando Diao uit Zweden komen ze. En Gloria, de radio editor, staat op het single-cd'tje. Staat ook nog een live uitvoering. Ze zijn op Pinkpop geweest. In 2009 zal het wel geweest zijn. Maar, nou, ik ben zelf nooit bij Pinkpop geweest. Eigenlijk schandalig. Ik zou er best wel eens een keertje heen willen. Maar het is zo gedoe met parkeren en je auto en bladibladibladibla. Oké, het is 7:45 en wij gaan even terug naar 1981. Top Hit England staat op het hoesje. Nou, dat valt wel mee, want in Nederland komen die verderste 30ste plaats. The Pretenders.

ben blij dat ik niet, in de haven werk of zo, dat je buiten moet werken nu. Want dan schroei je dus gewoon de tent uit. En dan kan je trouwens ook moeilijker luisteren naar muziek. Joe Jackson, It's Different for Girls. Ja. Nog een goede plaat dit hoor. En ik begrijp het niet. Dit kwam dus niet verder als de tippen raden. Onbegrijpelijk. Uit februari 1980 komt het. In Nederland die had zoiets van ja. Dat is echt heel goed dit jongens. Op de 13 augustus. Pas op hè. Pas op. Dokter Van Dam die houdt je in de gaten. Het is 8 voor 8. Dubbele taartmelding. Nee, we gaan even afzakken nog. We blijven even in de afzakstatus met Lionel Richie en Ballerina Girl. Ballerina Girl. Wat zeg ik?

0: Nou, dat schattige werkje van Lionel Richie gaan wij een klein beetje de zaak afromen op deze bloedhete 13 augustus 2026. Die zal de geschiedenis ingaan als
1: ballerina girl.
0: Die waarschijnlijk alleen maar in haar onderbroekje staat, want het is veel te warm om een gekleed te gaan als een ballerina girl. Lionel Richie uit februari 87. Nou, laatste plaats. Dat is een hele mooie van Won Ton Ton. Can I come near you? Fijne donderdagavond en pas goed op jezelf. Ik hoop volgende week weer op deze plek te zitten. En veel succes dadelijk met de non-stop. De automatisering. En slaap goed, hè? Ondanks de warmte. Nou, de hitte kan je beter zeggen. Gewoon niks aantrekken, boven op je bed gaan liggen. En denk aan een koele verfrissing, in welke vorm dan ook. Tot later.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij het Engelse Lewes is een trein ontspoord waarbij meerdere wagons zijn gekanteld. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan helikopters klaar. Over het aantal slachtoffers is officieel nog niets bekend, al meldde een passagier wel mensen met hoofd- en snijwonden te hebben gezien. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn donderdagmiddag 3 mensen licht gewond geraakt. 1 slachtoffer is uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De oorzaak is nog onbekend en door het ongeluk ligt de tramlijn in beide richtingen voorlopig stil. De stroomstoring bij bedrijven in het Rotterdamse Botlekgebied blijkt verband te hebben met de brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Onder meer Esso werd getroffen en moest de raffinage deel stilleggen en afvakkelen. De explosie bij Gunvor, waar eerder vandaag een dode viel, staat volgens de veiligheidsregio los van de storing. Voormalig PvdA-politicus Jacques Wallagen is overleden. Wallagen was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide en studeerde. Eerder was hij Kamerlid, staatssecretaris en fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 31 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Voetbalclub Ajax wordt voor de 20ste keer kampioen van Nederland. Juni. Bokser Rudy Koopmans verdedigt in Italië met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen zijn Italiaanse uitdager Cristiano Cavina. De invasie van Libanon begint als Israëlische troepen Libanon binnentrekken. Juli. Italië wint het WK voetbal door West-Duitsland in de finale met 3-1 te verslaan. En Benarinol wint voor de vierde keer de ronde van Frankrijk. September. Falangistische strijders trekken in West-Beirut de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila binnen. Het Israëlische leger kijkt toe, terwijl in 36 uur 3000 Palestijnen worden afgeslacht. En op 19 september is de geboorte van de smiley een feit. Deze lachende sticker kwam je echt overal tegen. November. Ruud Lubbers wordt minister-president van Nederland. 1982 nog steeds, november. In het uitverkochte Sportpaleis Ahoy in Rotterdam verdedigt de bokser Rudy Koopmans met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen landgenoot Alex Blanchard, die verliest op technisch knock-out. En Toos van der Valk, de echtgenote van Gerrit van der Valk, wordt ontvoerd door twee Italianen. Decembermoorden. 15 leden van de Surinaamse bevolking worden op bevel van Desi Bouterse doodgeschoten. 17 december. Na betaling van 13 miljoen gulden losgeld wordt Toos van der Valk in Eindhoven vrijgelaten. En hoe zat het met de muziek in 1982? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Toto met 4 op 3. Gewoon André, André Hazes op 2. En Doris Day en de andere stukken van Doe Maar op 1. Bekende films uit 1982. Gandhi. 48 Hours. Blade Runner. E.T. Grease 2, Tootsie en Poltergeist.

0: Vluchten zijn geannuleerd of verplaatst naar andere luchthavens, waaronder Palermo. Door de grote drukte kunnen reizigers soms pas enkele dagen later worden omgeboekt naar een alternatief. Bij het Engelse Lewis is een trein ontspoord waarbij meerdere wagons zijn gekanteld. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan helikopters klaar. Over het aantal slachtoffers is officieel nog niets bekend, al meldde een passagier wel mensen met hoofd- en snijwonden te hebben gezien. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn donderdagmiddag 3 mensen licht gewond geraakt. 1 slachtoffer is uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De oorzaak is nog onbekend en door het ongeluk ligt de tramlijn in beide richtingen voorlopig stil. Dan nog het weer. Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergoten en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden, terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 28 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. Amerikaanse soulzanger Marvin Gaye wordt op de dag voor zijn verjaardag doodgeschoten door zijn eigen vader na een heftige ruzie. Sportverslaggever Theo Komen verongelukt met zijn auto op de terugweg van de wedstrijd FC Twente tegen MVV. Mei. In de nachtelijke uren worden Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en delen van Gelderland getroffen door een grote stroomstoring die 2,5 uur aanhoudt. Oorzaak van de storing is het ontploffen van een transformator in een koppelstation in Ens. Op diverse plaatsen worden winkels geplunderd. Juli. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk. Van 28 juli tot 12 augustus vinden in Los Angeles de Olympische Zomerspelen van de 23e Olympiade plaats. En in 1984 kan ook de eerste Apple Macintosh computer gekocht worden. Oktober. De Cellules Communistes Combatantes, de CCC, plegen een aanslag bij een vestiging van het Amerikaanse bedrijf Liton.
2: Your instant mood lifter is right here on Golden Oldies Radio.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Haar drie kinderen waren aanwezig en liepen mee. De tocht was ook een protest tegen femicide. Bij haar woning werd een minuut stilte gehouden, gevolgd door applaus. Bouwvakkers in het Belgische Sint-Gilles Dendermonde hebben tijdens renovatiewerkzaamheden een enorme goudschat gevonden. In een ingemetselde kist lagen meer dan 40 goudstaven en zo'n 4000 oude munten. De gezamenlijke geschatte waarde is zo'n 9 miljoen.

0: wordt gesloten. Honderden vluchten zijn geannuleerd of verplaatst naar andere luchthavens, waaronder Palermo. Door de grote drukte kunnen reizigers soms pas enkele dagen later worden omgeboekt naar een alternatief. Dan nog het weer. Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergoten en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden, terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de N200, Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en Overveen staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En werkzaamheden op de N201, Hoofddorp richting Uithoorn. Voor Uithoorn staat 2 kilometer file met een half uur oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de Waterwolftunnel. En deze is tot maandagochtend 6 uur in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Gold and old.

0: It's 25 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, oktober. Het Israëlische leger herovert de Golanhoogte. En Israëlische strijdkrachten steken het Suezkanaal over en omsingelen het Egyptische derde leger. Op 17 oktober is het begin van de oliecrisis. De Arabische landen boycotten onder andere Nederland omdat dit land Israël steunt. En op 24 oktober bereikt er een staakt het vuren tussen Israël en Egypte. November. In Nederland vindt de eerste autoloze zondag plaats, veroorzaakt door de oliecrisis. De snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt door fietsers en rolschaatsers. En op 17 december vindt de bloedigste kaping tot dan toe plaats door Palestijnen, waarbij 32 doden vallen. De kaping duurt 16 uur. En op 31 december komt Wim Kan voor het eerst met zijn oudejaarsconferentie op televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste waardering aller tijden. Van de desbetreffende LP gaat er zo'n 300.000 over de toonbank. In 1973 vindt er in Den Haag een demonstratie plaats voor Radio Veronica.
2: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzittingen over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
3: Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter. Achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station.
1: Je hoort erop uit.
4: Feel the golden years all over again on Golden Oldies Radio.

0: Over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: de jaren 60 in optima forma. The Beatles and the Fool on the Hill.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 13 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond schrijver René van Harten. Gratis honden- en kattenvoer. En een tentoonstelling over 75 jaar Molukkers in Nederland. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. En fijn dat je er weer bij bent.

0: Jeff Lynne en die Electric Light Orchestra. Hij probeerde het nog een keer in 2019 met zijn album From Out of Nowhere. Je hoorde Losing You. En daarvoor Grace Jones and I've Seen That Face Before. Ons eerste onderwerp vanavond. René van Harte werkt in het onderwijs. Hij schreef al een aantal boeken voor kinderen en jongeren. Onlangs verscheen van zijn hand het boek Miron tekent zijn denken. Hij is bij Herman de Bruin.
1: René, welkom.
2: Dankjewel.
1: Je bent werkzaam geweest in het onderwijs. Je hebt boeken geschreven en voor kinderen en jongeren. Specifiek die doelgroep?
2: Ja.
1: Want dat kan je uit het onderwijs meenemen?
2: Ja, dat zeker. En ik ben altijd geïnteresseerd geweest in kinderboeken. Ik heb al heel lang de hobby om alle gouden griffels en gouden penselen te sparen. En die heb ik ook compleet. Dus die kan ik maar met één per jaar uitbreiden. Maar op mijn werkkamer heb ik dus alle gouden griffels en gouden penselen staan. En dat doe ik al vanaf de tijd dat ik ging studeren.
1: Ja, ja.
2: Dat is inmiddels enige tijd geleden.
1: Ja.
2: Dus dat toont ook wel mijn belangstelling voor kinderboeken aan.
1: Ja, ja. Maar ja, boeken schrijven, dat is bij een ander werk, want onderwijzer zijn, is ook een behoorlijke baan, toch? Kan dat allemaal bij elkaar of schrijf je dan in de vrije tijd?
2: Ja, je schrijft in je vrije tijd. En het begint natuurlijk met een idee dat opborrelt en waar je over na loopt te denken. Mm-hmm. En dan maak je eens wat aantekeningen. En dan begin je eens te schrijven. En soms zeg je nou, dit loopt dood. Dit verhaal,
1: dat gebeurt
2: wordt
1: ook.
2: Niet. Dat gebeurt ook.
1: Ja, ja.
2: En met dit verhaal ben ik een tijd geleden begonnen. Toen stokte het ook even. Ik wist niet goed hoe ik tot een eind moest komen. En vorig voorjaar kreeg ik weer de geest. En toen vloeide het eigenlijk uit de pen. Dus het was, ja, denk ik, in een klein half jaar kon ik het afmaken en heb ik het opgestuurd naar de uitgever.
1: Ja, en het boek heeft een speciale boodschap meestal. De boeken die je geschreven hebt en het nieuwste boek nu.
2: Ja, ja. Ja, dat is eigenlijk toch echt wel gericht op kinderen die net even anders zijn dan anderen. En waarin ik probeer uit te werken hoe mooi het is als we die rijkdom van diversiteit omarmen en dus oog hebben voor iedereen die misschien net even anders is dan ik zelf ben.
1: Ja, en niet, het niet gek vinden.
2: En zeker niet gek vinden.
1: Nee, want je hebt het ook over pesten. Dat is natuurlijk een wijdverbreid fenomeen eigenlijk. Ja. Op scholen ook.
2: Ja.
1: Ja. Dat is ook een boodschap die je daarin
2: heeft. We hebben helaas soms de neiging om een kind, maar ook bij volwassenen gebeurt dat, die net even anders zijn, dan te gaan pesten. En dat heeft vaak ook te maken met de onbekendheid, een zekere angst om te gaan met iemand die net even anders is dan jijzelf.
1: Ja.
2: En dat moeten we dus leren.
1: Ja, en de boodschap die je daarin geeft is van iedereen mag er zijn zoals die is.
2: Iedereen mag er zijn zoals die is. Ik vind dat een rijkdom. We kunnen veel van elkaar leren. En ieder ziet de wereld weer net even op een andere manier. En we moeten toch samen vormgeven aan het leven in die wereld.
1: Ja. Heeft je carrière bij het onderwijs daar ook heb je daar die boodschap ook uit kunnen dragen?
2: Ja, want ik ben begonnen in het speciaal onderwijs. Heb ik vrij lang gewerkt. Dus dan leer je ook heel veel verschillende kinderen kennen. Later ben ik directeur geworden. En weer later ben ik bestuurder geweest van scholengroepen.
1: Ja, ja. Maar altijd in het onderwijs.
2: Maar
1: eigenlijk
2: altijd in het onderwijs. En altijd wel bezig geweest met hoe kunnen we het inclusiever maken. Hoe kunnen we meer kinderen op school houden of krijgen. Ook om te voorkomen dat ze altijd in busjes veel verder weg moeten. Want dan is ook het risico dat het contact met buurtgenootjes onder druk staat.
1: Ja, want als ze dan naar een hele aparte school moeten, dat is eigenlijk niet de bedoeling, hè?
2: Nou,
1: soms
2: niet,
1: kan het niet anders.
2: Soms kan het niet anders.
1: Nee,
2: maar we moeten wel ons best doen om zoveel mogelijk kinderen gewoon op de school om de hoek te behouden.
1: In hun eigen omgeving.
2: In hun eigen omgeving.
1: Groot te laten worden. Je hebt meerdere boeken geschreven. Zijn die nog te verkrijgen?
2: Sommige wel. Andere zijn al uitverkocht. Zijn inmiddels ook wel veel langer geschreven.
1: Ja.
2: Want mijn eerste boek schreef ik zo ongeveer 45 jaar geleden.
1: Oh, ja.
2: Dus dat is best wel lang geleden.
1: Dat is wel lang geleden.
2: Ja.
1: Maar het laatste boek wat je geschreven hebt is in ieder geval verkrijgbaar.
2: Zeker.
1: Ja, ja. Miron tekent zijn denken. Als mensen dat willen, die boodschap zit daar ook in, hè?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Mooi om dat allemaal te horen van je. Volgende boek staat al op stapel.
2: Begint een ideetje op de borrel.
1: Oké, nou, dan houden we het daar even bij. Dank voor het gesprek, René van Harten, over de kinderen die anders zijn dan anders, maar gewoon erbij horen. Dank je wel.
3: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Zo'n lief Julian Lennon, hij huilde om de staat van de aarde met Salt Water. En daarvoor Les Frangines met een lofzang over de Notre Dame. Zometeen gratis honden- en kattenvoer. Dat na de Moody Blues, een Head to Fall in Love.

0: Ze maakten het in 1978, de Moody Blues, een Had to Fall in Love. Ons volgende onderwerp. De Partij voor de Dieren in Schiedam heeft onlangs met dank aan de Voedselbank Schiedam op twee locaties in totaal 390 kilo gratis honden- en kattenvoer uitgedeeld aan inwoners met een laag inkomen. Willy Gever vertelt erover aan Tera Cox.
1: Welkom Willy.
2: Dankjewel.
1: Willy, ik vraag me af. We weten dat huisdieren van groot belang zijn voor mensen, voor het gezin, voor het baasje. Maar is daar nou een extra belang mee gemoeid als je een laag inkomen hebt? Is zo'n huisdier dan extra belangrijk?
2: Nou ja, iets wat wij veel zien en ook terughoren als we met zulke soort acties bezig zijn, is dat mensen hun huisdieren echt als gezinsleden zien. En het gebeurt soms zelfs wel eens dat wanneer mensen te weinig inkomen hebben, ze eerder voor eten voor een dier kiezen dan voor henzelf. En wij vinden van de Partij voor de Dieren dat dieren niet zouden moeten lijden, onder de armoede van de mensen die hun eigenaar zijn, als het ware.
1: Ja, en ik kan me eigenlijk ook wel voorstellen, als je niet zo'n hoog inkomen hebt, kom je misschien minder, ga je uit en dergelijke. En dan is zo'n dier misschien wel extra je maatje. Geeft ook structuur natuurlijk aan je leven. Dus groot belang eigenlijk.
2: Ja, weet je, dieren ze hebben natuurlijk op zichzelf een waarde en een belang. Maar ze kunnen inderdaad ook helpen om je sociale contacten te bevorderen en te behouden. Het geeft meerdere ontmoetingsmomenten in de buurt. Dus het is goed voor de samenhorigheid. Dus ik ben het helemaal met je eens.
1: Ja, nou hebben jullie al een paar keer een actie uitgevoerd als Partij voor de Dieren in Schiedam. Hoe ging dat?
2: Ja, wij hebben contact met Stichting Unique. Dat is de dierenvoedselbank in Vlaardingen en in Maassluis. En we hebben dus met hen en met de voedselbanken hier in Schiedam hebben we al een keertje eerder een actie gedaan om dus dierenvoedsel uit te reiken aan Schiedammers die dat nodig hebben. Vooral dus klanten van de voedselbank.
1: Hoe selecteer je nou wie dat wel en wie dat niet mag?
2: Maar dat zijn mensen die ook in aanmerking komen voor de voedselbank.
1: Ja, en hoe was dat? Enthousiasme?
2: Ja, weet je, we worden door mensen die een dier hebben heel leuk onthaald. En we vinden het ook altijd heel leuk als mensen hun dier meenemen. Soms combineren ze een tripje naar de voedselbank, misschien nog naar andere winkels, het uitlaten van een huisdier. En voor ons is dat natuurlijk een groot feest. Als er dan ineens zo'n grote Bernicelle hond voorbij komt, bijvoorbeeld.
1: En gaat het dan alleen om honden? Of kan je ook met je cavia langskomen? Ik noem maar een straat.
2: Nou, wij hebben de vorige keer hebben we hondenvoer, kattenvoer en grind. Voor de box waar katten hun ontlasting in doen. Hebben we uitgereikt. En de laatste keer hebben we alleen gewerkt met een donatie van Stichting Unique. En daar zat alleen hondenvoer en kattenvoer tussen. Dus we hebben niet een heel breed scala om uit te kiezen. We doen het ook echt met wat we hebben. En dat zijn dus die donaties. Maar ja, weet je, Schiedam heeft nog geen dierenvoedselbank.
1: Ik wilde het vragen. Dit was natuurlijk niet structureel. Want hoe gaan we dat aanpakken in Schiedam?
2: Nou ja, Vlaardingen en Maassluis hebben een dierenvoedselbank. Rotterdam heeft er meerdere. Maar wij in Schiedam hebben er geen. Ik weet wel dat vanuit het beleid van de vorige gemeenteraad er onderzoek is gedaan naar het openen van een dierenvoedselbank in Schiedam. Nou ja, daarmee lopen ze nog tegen obstakels aan en ze zijn in een soort verkennende fase. Maar ja, zolang die er dus nog niet is en er dus geen structureel beleid voor is, zien wij het ook een beetje als onze taak dat wanneer we de kans krijgen, dat we dat incidenteel oppakken.
1: Ziet jouw partij wel mogelijkheden om die hobbels te overwinnen die de gemeente nog moet nemen?
2: Nou, ik hoop het wel. Wij moedigen de wethouder in ieder geval sterk aan. We weten ook dat die al een paar keer in gesprek is geweest. En we hopen dat er dus vanuit het college binnenkort voorstellen komen. En zo niet, dan gaan we dat op een gegeven moment maar gewoon aanjagen in de gemeenteraad.
1: Ja, hoe doe je dat? Of heb je het over actievoeren?
2: Nou ja, we kunnen natuurlijk vragen stellen. We zouden een actie kunnen agenderen. Of we zouden onze eigen vragen erover kunnen agenderen. Zodat we toch het debat weer openen in de gemeenteraad. En ik weet van gesprekken na de raad, in de gangen, dat er ook echt wel andere partijen zijn die daar iets in zien.
1: Het bevordert natuurlijk het welzijn van je eigen burgers ook. Heb je het gevoel dat er dus wel draagvlak is?
2: Ik heb het idee dat er zeker wel draagvlak voor is. Je hebt ook mensen die zeggen, joh, als je het niet kan betalen, dan moet je geen huisdier nemen. Maar aan de andere kant, we hebben ook gezien dat de prijzen voor de verzorging van dieren, het chippen, de dierenartskosten, het eten, die zijn zo fenomenaal gestegen de afgelopen jaren, dat kan je echt iemand de schuld geven van die keuze als het een paar jaar geleden nog wel betaalbaar was? En je weet natuurlijk niet wat er in iemands leven gebeurd is.
1: Precies, daar zeg je een juist ding. Dus het gaat, hoe doen we, hoe pakken we dat dan aan? De injecties, de vaccinaties, het chippen. Zit dat dan ook in dat pakket wat je graag gefinancierd wil zien?
2: Nou ja, als het aan mij ligt, dan gaan we zoveel mogelijk regelen. Ja. Ik weet niet hoe de gemeente, de coalitie en de college dat zien. Maar de Partij voor de Dieren heeft bijvoorbeeld ook in ons, wij hebben ook in ons programma staan dat we een tegemoetkoming willen inderdaad voor het chippen en castreren of steriliseren van dieren. Omdat veel mensen dat op dit moment nog niet kunnen betalen.
1: Nou, geweldig. Ik wil je heel hartelijk bedanken. Willy Greven van de Partij van de Dieren Schiedam. En wij beseffen het weer te degen. Huisdieren mogen niet lijden onder armoede. Dankjewel.
3: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Chrissy Hynde en de Pretenders en May This Be Love. 1990 was het jaar. En daarvoor Stef Bos en De Weg. Zometeen tentoonstelling over 75 jaar Molukkers in Nederland. Dat na England Dan en John Ford Coley. And It's Sad to Belong.

0: Liefdesperikelen bij England Dan en John Ford Coley. It's Sad to Belong kwam uit 1977. Ons volgende onderwerp. Tot en met 22 september aanstaande is in het Stadskantoor Delft de tentoonstelling over 75 jaar Molukkers in Nederland van de Delftse documentairfotograaf Suzanne Liem te zien. Ze is aan de telefoon bij Herman de Bruin.
1: Suzanne, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, de tentoonstelling, ik durf de naam eigenlijk niet uit te spreken, want het is Lijn Sejang Lijn.
2: Ik zou zeggen Lijn Sejang Lijn.
1: Kijk, toch net iets anders. Ja.
2: Ja.
1: En dat is?
2: Dat betekent, we zijn er voor elkaar, we kijken naar elkaar om. Dat is een gevleugelde uitspraak van Molukkers. Elke Molukker kent deze uitspraak.
1: Ja, want Molukkers hebben we in de tijd naar Nederland laten gekomen, na de onafhankelijkheid van Indonesië. En dat is niet zo lekker gegaan, hè?
2: Nou, het is Nederland is eigenlijk een beetje gedwongen om de Molukse Kmeel-militairen die voor Nederland hadden gevochten tijdens de onafhankelijkheidsstrijd om Indonesië, naar Nederland te halen.
1: Mm-hmm.
2: Nederland had die oorlog verloren en Molukkers hadden aan de kant van Nederland gevochten, om het zo even eenvoudig uit te leggen. En toen werden de Molukkers natuurlijk werden gezien als de vijand.
1: Ja.
2: Door Indonesië, door de Indonesische leiders. En konden ze niet terug naar de Molukken.
1: Nee, dat wilden ze wel. Er is altijd beloofd dat ze wel terug zouden kunnen. Maar dat is nooit gebeurd, hè?
2: Dat is nog nooit gebeurd, nee. Nederland heeft ze in 1951 toen naar Nederland gehaald. En ja, men zegt met de belofte dat ze ook weer terug zouden worden gebracht. Maar dat is inderdaad nooit gebeurd en zijn ze er nog steeds.
1: Ja, die tentoonstelling gaat daarover. Want die heb je zelf samengesteld als fotograaf zijnde.
2: De tentoonstelling heb ik zelf samengesteld. En dat is een kaleidoscoop van portretten van Molukkers uit verspreid over Nederland. Verspreid over de generaties, 4 generaties.
1: Mm-hmm.
2: En ik heb ze geportretteerd als fotograaf. Foto's van gemaakt en ook korte interviews met ze van ze afgenomen.
1: Ja, dus je maakt kennis met de mensen die in dat tijd uit Indonesië zijn gekomen. Uit Indië toen nog, maar dat zijn wel de nazaten daarvan natuurlijk, hè?
2: Ik wil zeggen de nazaten voornamelijk.
1: Ja.
2: Een paar mensen die ik nog heb gesproken, die zijn er zelf vandaan gekomen.
1: Ja.
2: En voor het grootste deel heb ik natuurlijk de volgende generaties gesproken.
1: Ja.
2: Ja, tot aan jonge mensen toe.
1: Ja.
2: En,
1: krijgen mensen een beeld van de Molukkers in Nederland en hoe dat toen gegaan is?
2: Nou, letterlijk een beeld natuurlijk, met portretten.
1: Ja.
2: Dat was een inktkopper. Ik denk het wel, maar ik zeg ook altijd, zoveel Molukkers, zoveel verhalen.
1: Mm-hmm.
2: Dus het is, ik kan niet een algemeen beeld schetsen, maar toch laat ik 27 portretten zien in de tentoonstelling. Van verschillende Molukse mensen. Dus je krijgt wel een idee. Elke persoon heb ik gevraagd van wat betekent Lijn Sejang Lijn voor jou.
1: Mm-hmm.
2: En dan zie je dat het voor iedereen toch echt bekend is. Er zijn verschillen tussen de Molukkers onderling.
1: Tuurlijk,
2: maar ondertussen kijken ze allemaal naar elkaar om. Waar ze ook vandaan komen. Want de Molukken zijn groot, hè.
1: Ja, dat lijken hele kleine eilanden hier vandaan gezien als je op een kaart kijkt. Maar het is natuurlijk een groot eilandenrijk.
2: Inderdaad,
1: dat klopt. Kom je die geschiedenis dus tegen, ook de nare dingen uit die geschiedenis? Want we hebben natuurlijk in de jaren 70 ook nog een soort gijzeling gehad.
2: Ja, dat is het punt. Daarom heb ik, dat is wat heel veel Nederlanders zich kunnen herinneren. Hè? Dat zit in ons collectieve geheugen.
1: Ja.
2: En dat wordt altijd gekoppeld aan Molukkers. En dat is niet een mooie herinnering. Het was angstaanjagend.
1: Ja.
2: Maar de vraag is natuurlijk ook, wat zat daarachter? Waarom is die kaping ook geweest? En dat komt deels ook in de tentoonstelling aan bod.
1: Mm-hmm.
2: En ook, dat kwam omdat de Molukkers toen ze aankwamen in Nederland meteen als militairen, ze kwamen aan als militairen, maar ze kregen ook meteen hun ontslag.
1: Ja, ja.
2: En dat leverde veel frustratie op. En ook bij de volgende generatie die dus die kaping heeft gedaan.
1: Ja, ze waren heel gefrustreerd. En ze hadden een uitlaatklep nodig. Maar deze manier is natuurlijk ook niet de goede manier. Maar goed, daar ga je wel op in. En dat geef je ook de duiding.
2: Ja, daar ga ik zeker op in. Daar komen ook mensen over aan het woord. En tegelijkertijd heb ik dus niet voor die insteek gekozen. Ik heb dus voor de positieve insteek van Line Siam Line, wij zorgen voor elkaar, gekozen. Om niet altijd, maar te laten zien dat dat niet het enige is binnen de Molukse gemeenschap.
1: Precies, ja. Mensen moeten zichzelf maar even oriënteren op die Molukse geschiedenis, om het zo maar even te noemen. Waar kan dat en wanneer?
2: Dat kan in het stadskantoor van Delft. Van 4 augustus tot en met 22 september. Door de week, van half 9 tot 5, is het gratis toegankelijk.
1: De tentoonstelling Line, Siam Line. Zeg ik het zo een beetje goed?
2: Opstellen. Perfect.
1: Ja, dankjewel. Ja. Suzanne Liem, dankjewel voor het gesprek.

Dat is het stemgeluid van Norah Jones en Turn Me On. En daarvoor Frankie Valli in The Four Seasons in Once Inside Woman's Heart. En dat was de late avond van donderdag 13 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. John Meyer blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989, maart. De politieke partijen PPR, EVP, PSP en CPN fuseren en gaan samen verder als GroenLinks. In Nederland worden de regels voor het uitzenden van reclame op televisie verruimd. Verschillende initiatieven voor de oprichting van commerciële zenders worden bekendgemaakt. Voor de kust van Alaska doet zich de grootste milieuramp aller tijden voor als de tanker Exxon Valdez lekslaat en tienduizenden tonnen stookolie de kust over 1900 kilometer vervuilen. Op 31 maart is de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant. 1989. In Peking, China, vindt op het plein van de Hemelse Vrede een studentenopstand plaats die door het regime hard wordt neergeslagen. Juni. Het protest op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking wordt op bloedige wijze onderdrukt. De hele wereld ziet hoe een eenzame demonstrant de kolonne tanks die het plein willen ontruimen tegenhoudt. Honderden mensen komen om het leven. Een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers stort neer bij het vliegveld Sanderij. Slechts 11 inzittenden overleven de SLM-ramp. In Bellegem, Kortrijk, stort een onbemande MiG-23 op een woning. Samson en Gert wordt voor het eerst uitgezonden op televisie. Oktober. RTL Veronique begint haar uitzendingen. RTL Veronique is de eerste commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. November. De val van de Berlijnse muur is een feit. December. De eerste aflevering van The Simpsons wordt in Amerika uitgezonden. En welke films waren er in 1989? Indiana Jones and the Last Crusade, Back to the Future Part 2 en A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. En wat voor muziek hadden we in 1989? De album Top 3 zag er als volgt uit. Musica E van Eros Ramazzotti op 3, Anything for You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine op 2 en Money for Nothing van The Dire Straits op nummer 1.
2: Real classic and always feel good on Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijke 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. April. Een van de vier reactoren van de kerncentrale van het Oekraïense Tsjernobyl ontploft. Meer dan 4000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie. En waarschijnlijk miljoenen anderen komen om of dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. De gevolgen voor Nederland en België zijn gering. Het RIVM werd gevraagd om de stralingsmetingen uit te breiden. Alleen het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende een zekere periode verboden als gevolg van stralingsgevaar. Mei. België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen, Noorwegen. Sandra Kim behaalt met J'aime la vie 176 punten. Het ROD publiceert een tot nog toe niet gepubliceerd deel van het dagboek van Anne Frank. Juni. Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. September. Cliff Burton, bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, sterft na een ongeluk tijdens een tournee in Europa. Hun tourbus raakt van de weg, hij wordt uit het raam geslingerd en krijgt de bus over zich heen. November. Bij een brand bij het chemiebedrijf Sandoz in Basel, Zwitserland, stromen met het bluswater grote hoeveelheden giftige chemicaliën in de Rijn. Bram van de Vlucht speelt voor zijn eerste jaar Sinterklaas. Hoe zat het met de muziek in 1986? De album Top 3 zat er als volgt uit. Op nummer 3 Cock Robin met Cock Robin. Nummer 2 Brothers in Arms van de Dire Straits. Nummer 1 Picture Book van Simply Red.

0: Vanavond ga ik scoren, het beest in mij gaat los. Strakke kleren, lekker luchtje, tanden goed geflost.
1: Mijn piem is goed gewassen, het smegma is eraf. En ik weet het alweer zeker, er wordt iemand volgeblaft.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijke 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.